Audios app ande tu mare mobiler. Okej, okay, kraskade ke shuna samenge dui gila te la jofkares katar o pipi. E angoni bushol kurkensa, aiduito bushol mansa.